22, ruim boven zijn persoonlijke record van 10,06. De Brit Romel Glave won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een Amerikaans helikopter vuurde 2 raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als 4e in de finale met een tijd van 10,22. Ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Romel Clave won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio BNT.
3: Let's go, girls.

0: is de nieuwsupdate.
1: Een Amerikaans helikopter vuurde 2 raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK Atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als 4e in de finale met een tijd van 10,22. Ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Romel Glave won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De langdurige droogte in Nederland neemt uitzonderlijke en historische vormen aan. Dat meldt Rijkswaterstaat in de nieuwste droogtemonitor. Hoewel het land in 1976, 2003 en 2018 eveneens te maken had met extreme droogte, noemt de waterbeheerder de huidige situatie zeer bijzonder. Voorlopig is er geen herstel in zicht. De weersverwachting voor de komende week voorspelt opnieuw aanhoudende warmte zonder neerslag van betekenis. De Letse grenswacht heeft in de zuidoostelijke grensplaats Silene een 10 meter lange tunnel ontdekt die werd gebruikt om migranten onopgemerkt vanuit Belarus het land binnen te smokkelen. De vondst werd gedaan nadat grenswachters 15 personen aantroffen die net de grens waren overgestoken. Die migranten zijn aangehouden en direct teruggestuurd naar Belarus. De boeren die maandagavond met hun trekkers over de A31 in Noord-Friesland reden, kunnen een bekeuring tegemoet zien. Het rijden met landbouwvoertuigen op de snelweg is wettelijk verboden. De boeren kwamen van een protestactie tegen het kabinetsbeleid rondom stikstof in Seksbierum. Bij diverse voertuigen waren de kentekenplaten afgedekt. De politie stelt een onderzoek in om de identiteit van deze bestuurders alsnog te achterhalen. En de Nederlandse fietsproducent Axel, het moederbedrijf van bekende merken als Batavus, Koga en Baboe, is officieel failliet verklaard. Curatoren onderzoeken momenteel of onderdelen van het bedrijf verkocht kunnen worden voor een eventuele doorstart. Axel kampt al langere tijd met grote financiële problemen. Dan nog het weer. Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De langdurige droogte in Nederland neemt uitzonderlijke en historische vormen aan. Dat meldt Rijkswaterstaat in de nieuwste droogtemonitor. Hoewel het land in 1976, 2003 en 2018 eveneens te maken had met extreme droogte, noemt de waterbeheerder de huidige situatie zeer bijzonder. Voorlopig is er geen herstel in zicht. De weersverwachting voor de komende week voorspelt opnieuw aanhoudende warmte zonder neerslag van betekenis. De Letse grenswacht heeft in de zuidoostelijke grensplaats Silene een 10 meter lange tunnel ontdekt die werd gebruikt om migranten onopgemerkt vanuit Belarus het land binnen te smokkelen. De vondst werd gedaan nadat grenswachters 15 personen aantroffen die net de grens waren overgestoken. Die migranten zijn aangehouden en direct teruggestuurd naar Belarus. De boeren die maandagavond met hun trekkers over de A31 in Noord-Friesland reden, kunnen een bekeuring tegemoet zien. Het rijden met landbouwvoertuigen op de snelweg is wettelijk verboden. De boeren kwamen van een protestactie tegen het kabinetsbeleid rondom stikstof in Seksbierum. Bij diverse voertuigen waren de kentekenplaten afgedekt. De politie stelt een onderzoek in om de identiteit van deze bestuurders alsnog te achterhalen. En de Nederlandse fietsproducent Axcel, het moederbedrijf van bekende merken als Batavus, Koga en Babu, is officieel failliet verklaard. Curatoren onderzoeken momenteel of onderdelen van het bedrijf verkocht kunnen worden voor een eventuele doorstart. Axcel kampt al langere tijd met grote financiële problemen. Dan nog het weer. Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De ochtend van Radio.

Appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT. Ook op WhatsApp. 043-200-3123.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is die ja van Jumbo.
6: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
1: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: President Trump heeft bekendgemaakt dat het Amerikaanse zorgprogramma Medicaid voortaan geen vergoeding meer biedt voor geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen bij minderjarigen. De maatregel volgt in een reeks besluiten om de rechten van transgenders en de toegang tot transgenderzorg voor jeugdigen in te perken. Vanuit de LHBTI-gemeenschap en belangenorganisaties is er scherpe kritiek op het besluit. Ongeveer 1/4 van de mensen met een ernstige psychische aandoening ontvangt momenteel geen passende zorg. Volgens een nieuw rapport van de Nederlandse GGZ gaat het naar schatting om 62.000 volwassenen. De branchevereniging waarschuwt dat patiënten snel tussen wal en schip vallen wanneer de verantwoordelijkheid tussen instanties niet helder is geregeld. Het risico op terugval na een zorgbehandeling wordt daarmee aanzienlijk vergroot. De langdurige droogte in Nederland neemt uitzonderlijke en historische vormen aan. Dat meldt Rijkswaterstaat in de nieuwste droogtemonitor. Hoewel het land in 1976, 2003 en 2018 eveneens te maken had met extreme droogte, noemt de waterbeheerder de huidige situatie zeer bijzonder. Voorlopig is er geen herstel in zicht. De weersverwachting voor de komende week voorspelt opnieuw aanhoudende warmte zonder neerslag van betekenis. En de Nederlandse fietsproducent Axcel, het moederbedrijf van bekende merken als Batavus, Koga en Babu, is officieel failliet verklaard. Curatoren onderzoeken momenteel of onderdelen van het bedrijf verkocht kunnen worden voor een eventuele doorstart. Axcel kampt al langere tijd met grote financiële problemen. Dan nog het weer. Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

80. Dit voor Eddie Grant, Gimme Hope Joanna. Vrienden, wij zeggen welkom. Alweer de woensdag. Oh.

Skunks, Cooking on Tree Burners. Ja, featuring Cooking on Tree Burners. This Girl. Daarvoor Thomas Bergen. Als je de keuze had. Dan lagen we nu nog lekker in bed. En Max en Andy Grammer. The Thing I Love op BNT. Ja, 12 augustus. After Eight, dat is het dunne chocolaatje met de muntvulling. Dat al decennia lang in een bonbonschaaltje van elke opa en oma ligt. Die breken na 64 jaar met de vertrouwde formule. Er komen namelijk 3 smaken bij. Karamel, sinaasappel en framboos. Het is de eerste smaakuitbreiding ooit voor het iconische merk van Nestlé. En tot nu toe stonden ze alleen bekend om zijn combinatie van pure chocolade en een muntcrème-vulling. Ja, de lancering wordt door Nestlé zelf omschreven als de grootste vernieuwing sinds de introductie van het chocolaatje. Ja, de Nederlandse consument moet trouwens wel nog even geduld hebben. Later dit jaar volgt er een verrassing waar het bedrijf nog niet te veel over kwijt wil. Dat zegt een woordvoerder van Nestlé. Ja, die gasten, ja, die wachten allemaal tot de feestdagen. En de Nationale Zorgreserve, dat is oud zorgpersoneel dat bij rampen, oorlog en pandemieën kan bijspringen, die breiden flink uit. Onder andere mondhygiënisten, pedagogen en psychologen die kunnen aansluiten. En daarnaast zijn de eerste aanmeldingen voor toekomstige techniek, logistiek en veiligheidsreserves binnen. Ja, in crisistijd moeten de tot dusver 6000 zorgreservisten de personeelstekorten zoals in de coronatijd oplossen. Ze hebben zorgdiploma's, maar werken meestal niet meer in de branche. En bij een pandemie of een oorlog of een natuurramp kunnen ze dan binnen 24 uur hun witte jas weer aantrekken en tijdelijk betaald meewerken. Dat is het idee. En online kunnen ze alvast bijscholing krijgen in bijvoorbeeld medische handelingen en het omgaan met grote slachtofferaantallen. Ja, dan mocht je fiets in de schuur hebben staan van het merk Batavus of Sparta of Baboe. Fietsenfabrikant Axel, het moederbedrijf van deze 3 merken,

0: onderweg naar je werk met de allerbeste muziek. Dit is Radio BNT en Too Unlimited uit de 90s. No One, daarvoor Morgan Wallen en Post Malone. I Had Some Help. En die prachtige van Michael Jackson uit 83, Human Nature. Flitsmeister meldt weer de volgende controles voor deze woensdag. Zijn aan het controleren op de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. Dan de N640 bij Hoeve bij 9.5. De A58 in beide richtingen tussen Goes en Vlissingen bij 160.5. En dan hebben we nog voor je de A27 tussen Almere en Hilversum. In beide richtingen wordt er gecontroleerd tussen, bij 112.4.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Veghel Noord en Sint-Oederode 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
4: President Trump heeft bekendgemaakt dat het Amerikaanse zorgprogramma Medicaid voortaan geen vergoeding meer biedt voor geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen bij minderjarigen. Ongeveer 1/4 van de mensen met een ernstige psychische aandoening ontvangt momenteel geen passende zorg. De langdurige droogte in Nederland neemt uitzonderlijke en historische vormen aan. Dat meldt Rijkswaterstaat in de nieuwste droogtemonitor. En de Nederlandse fietsproducent Axel is officieel failliet verklaard. Dan nog het weer. Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Ja, Rehab, hoor je met All Around the World.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor een oudje van Jackie Wilson. Higher and Higher. En Taylor Swift. Ik zag dat Beyoncé die is volledig eigenaar geworden van een whiskymerk, Sir Davis. Amerikaanse zangeres heeft het belang van het Franse luxeconcern LVMH in het merk overgenomen. Dat hebben de Fransen gisteren bevestigd aan het persbureau Reuters. Ja, en LVMH is een van de grootste luxeconcerns ter wereld. Het Franse bedrijf bezit tientallen bekende merken, waaronder de modehuizen als Louis Vuitton en Dior, en de drankmerken als Moët en Chandon en Hennessy. En Beyoncé is nu dus volledig eigenaar van het whiskymerk. En de whisky heeft schijnbaar een persoonlijke betekenis voor de zangeres. Want Sir Davis is vernoemd naar haar overgrootvader. Hij maakte tijdens de Amerikaanse drooglegging in de jaren 20 illegaal whisky in het zuiden van de Verenigde Staten. En de whisky die wordt gemaakt en gebotteld in Houston, dat is de stad waar Beyoncé is opgegroeid. Dan nog een ander minder leuk bericht voor Beyoncé, want Beyoncé is aangeklaagd vanwege het gebruik van een sample in haar nummer Alien Superstar. Een muziekbedrijf en producent die stellen dat de zangeres een fragment uit een ander nummer heeft gebruikt zonder daarvoor de juiste toestemming te hebben. En dat heeft TMZ gisteren bekendgemaakt op basis van de rechtbankdocumenten. Dan Cristiano Ronaldo en Georgina Rodriguez. Die zijn nu echt getrouwd. Op Instagram deden ze namelijk een foto van hun handen, waarop ze allebei een trouwring om de ringvinger hebben. Wanneer het echtpaar precies in het huwelijksbootje is gestapt, dus niet bekendgemaakt. Ook hebben Ronaldo en Rodriguez geen foto's van de huwelijksceremonie of het feest gedeeld. Dan de Amerikaanse acteur Dwayne Johnson. Die denkt er serieus over na om zich meer te gaan richten op zijn muziekcarrière. Amerikaanse acteur die ook bekend staat als The Rock. Die onderzoekt hoe hij een carrière als muzikant en zanger vorm kan geven. Ja, en we draaiden Taylor Swift mee. Die wordt dit jaar toegelaten op de Nashville Songwriters Hall of Fame. Dat werd gisteren bekendgemaakt. Ja, en Spotify, de muziekstreamingdienst, die komt met een label waarmee wordt aangegeven of een artiest met AI is gegenereerd. Dat heeft de streamingdienst ook gisteren bekendgemaakt. Dus dat is wel een hele mooie zaak dat ze dat bekend gaan maken.

jaren 90 voor Bobby Brown en Glenn Medeiros. Ja, ze is het niet waard. Is het waard? Daarvoor Sabrina Carpenter, Taste. Een Donna Summer hadden wij voor je uit de 80s. I feel love. Ik voel ook de liefde tussen ons. Jij en ik. Hier bij BNT. Leuk. Zometeen naar 8 uur bij je terug. Word wakker plaat. Ik heb straks de top 3 voor je. Heb je een verzoekplaatje? Laat het ons weten via radiobnt.nl.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
4: Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Reddingswerkers hebben gisteren in de Colombiaanse stad Cali een vrouw levend uit een ingestort gebouw bevrijd. Ze had bijna 30 uur onder het puin vastgezeten. De ingewikkelde reddingsoperatie nam zo'n 16 uur in beslag, waarbij de hulpdiensten zich 7 tot 8 meter naar beneden moesten graven om haar te kunnen bereiken. De brandweer zegt dat de vrouw het naar omstandigheden goed maakt. Vanavond vindt een bijzonder natuurverschijnsel plaats, waarbij de maan voor de zon schuift. Terwijl in IJsland, Spanje en Portugal sprake is van een totale zonsverduistering, wordt de zon in Nederland voor bijna 90% bedekt. Liefhebbers die hem missen moeten wel even geduld hebben, want een vergelijkbare bedekking is pas te zien in het jaar 2081. Ongeveer een kwart van de mensen met een ernstige psychische aandoening ontvangt momenteel geen passende zorg. Volgens een nieuw rapport van de Nederlandse GGZ gaat het naar schatting om 62.000 volwassenen. De branchevereniging waarschuwt dat patiënten snel tussen wal en schip vallen wanneer de verantwoordelijkheid tussen instanties niet helder is geregeld. Het risico op terugval na een zorgbehandeling wordt daarmee aanzienlijk vergroot. President Trump heeft bekendgemaakt dat het Amerikaanse zorgprogramma Medicaid voortaan geen vergoeding meer biedt voor geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen bij minderjarigen. De maatregel volgt in een reeks besluiten om de rechten van transgenders en de toegang tot transgenderzorg voor jeugdigen in te perken. Vanuit de LHBTI-gemeenschap en de belangenorganisaties is er scherpe kritiek geuit. Dan nog het weer. Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

En Don't You Want Me, Baby, vrienden. Wij zeggen welkom. Ja, alweer woensdag.

Enrique Iglesias, duele el corazón. Daarvoor Jaap Reesema en Pommeline Thijs. Nu wij niet meer praten. En de Bouwsa nog een keertje met Magnetic. 12:08 op de kalender, een goede ochtend. Zeg het maar, ben je weer onderweg naar je werk? Of ben je onderweg richting locatie waar je vanavond gaat kijken naar de zonsverduistering? Ik zag toevallig berichten voorbij komen dat mensen speciaal naar IJsland op vakantie zijn gegaan om daar de zonsverduistering vanavond te kunnen zien. Blijkt nu dat het daar de hele dag gaat regenen. En hier in Nederland en in grote delen van Europa zal het vanavond kraakhelder zijn. En zal de zonsverduistering goed te zien zijn. Pas wel heel goed op dat je een goede bril daarvoor aanschaft. Als die nog te krijgen is. Ja, je hoorde het daarnet al in het nieuws. De volgende zonsverduistering gaat plaatsvinden in 2081. Nou, ja. Van onder de grond kunnen wij dat dan nog bekijken, denk ik. Oekraïne heeft trouwens nieuwe voorstellen om de oorlog te beëindigen ingediend bij de Amerikaanse onderhandelaars. Analisten en de Oekraïnse militaire inlichtingendienst die verwachten dat Rusland de oorlog zal willen voortzetten. Onder meer vanwege de tekorten aan de luchtafweerraketten in Oekraïne. Ja. Dat denk ik ook. Moskou houdt naar verluidt nog altijd vast aan het inlijven van de gehele Donbass. En ook de gebieden die ze nog niet hebben ingenomen. En Rusland weet nu dat Oekraïne zwak is, dus Poetin die gaat door. En het aantal bedrijven dat vorige maand failliet ging is met 11% gedaald. Vergeleken met vorig jaar. Dat heeft het CBS deze ochtend bekendgemaakt. In totaal gingen in juli 266 bedrijven op de fles. 33 minder dus dan in dezelfde maand vorig jaar. En een kwart van de mensen met ernstige psychische aandoeningen die krijgt geen zorg en is buiten beeld van de geestelijke gezondheidszorg. Het gaat naar schatting van het GGZ om zo'n 62.500 mensen. Met name volwassenen. Nou, volgens mij zijn het er meer. Ja, de Nederlandse GGZ die stelt dat mensen met een ernstige psychische aandoening vaak tussen wal en schip vallen als ze na een opname of gevangenisstraf terugkeren in de maatschappij. Heeft met name te maken dat er te weinig huurwoningen zijn.

0: this is with you. Kaiho en DNCA met Dancing Feet.
1: De Word Wakker plaat.
0: Ja, daarvoor de jaren 80, Jermaine Stewart. We don't have to take our clothes off. Word Wakker plaat. Ik heb er meerdere binnengekregen trouwens. We gaan even naar Edson raden, is het goed? Hallo Radio BNT met papa onderweg vanuit Edson raden richting Toverland. Zouden jullie de nieuwe van Ralph Sanchez kunnen draaien? Groet van Luna Wüsten. Luna Wüsten. Vanuit Edson raden richting Toverland. Beste Luna maakt er een hele mooie dag van vandaag in Toverland. En Ralph Sanchez, ja, die draaien we regelmatig, hè.

0: Luna Wüste uit Etzerade, vroeg hem aan, deze van Ralph Sanchez. Ja, ik heb even een update voor je van Flitsmeister. Zijn aan het controleren op de A2 tussen Maastricht en Echt. Bij 226.3. Dan de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De A67 tussen de grens met België en Eindhoven bij 5.9. De A58 Breda-Tilburg bij 42.1. De N261 Loon op Zand bij 10.8. De A16 tussen de grens met België en Breda bij 70.5. De N640 bij Hoeve bij 9.5. De A17 Moerdijk-Roosendaal bij 18.8. En de laatste heb ik voor je, de A58 in beide richtingen tussen Goes en Vlissingen. Daar zijn ze nog steeds aan het controleren bij 160.5.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. En op de A50 Os richting Eindhoven, tussen Veghel Noord en Eerde, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Reddingswerkers hebben gisteren in de Colombiaanse stad Cali een vrouw levend uit een ingestort gebouw bevrijd. Ze had bijna 30 uur onder het puin vastgezeten. Vanavond vindt een bijzonder natuurverschijnsel plaats, waarbij de maan voor de zon schuift. Ongeveer een kwart van de mensen met een ernstige psychische aandoening ontvangt momenteel geen passende zorg. En president Trump heeft bekendgemaakt dat het Amerikaanse zorgprogramma Medicaid voortaan geen vergoeding meer biedt voor geslachtsveranderende operaties bij minderjarigen. Dan nog het weer. Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: muziek van Kensington Street.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Milo, daarvoor You Don't Know. En Shakira met Zoo. Rod Stewart die kan de komende maand niet optreden vanwege een ingreep aan zijn hart. De artiest is genoodzaakt om zijn tour door de Verenigde Staten en Mexico af te breken. Hij heeft via Instagram laten weten dat hij op advies van zijn artsen rust moet nemen en dus niet op het podium mag. Ja, met 81 jaar, hè. En de Avro Tros die zendt in oktober een registratie uit van de jubileumconcerten van Jan Smit afgelopen weekend in Volendam. De zanger die vierde op het Marinapark in zijn woonplaats dat hij 30 jaar in het vak zit. En bij het huis van Kim Kardashian in de buurt van L.A. daar is afgelopen zondag een 27-jarige man aangehouden op verdenking van inbraak. Kardashian en haar kinderen waren op dat moment niet aanwezig.

De acteurs Callum Turner en Margaret Qualley... die zijn binnenkort te zien in een remake van de film Obsession uit 1981. De thriller die moet in de zomer van 2027 in de bioscopen te zien zijn. Dat hebben de Amerikaanse vakbladen bekendgemaakt. En Maarten van der Weijden die begint volgende week opnieuw aan een lange zwemtocht... om geld op te halen voor kankeronderzoek. De Olympisch kampioen van 2008... die wil in totaal 270 kilometer gaan afleggen in 6 dagen tijd. En volgens Maarten wordt het zijn langste en laatste grote zwemtocht.

en een groep van de voormalige castleden van Moulin Rouge, The Musical, gaat in oktober weer op de planken tijdens een eenmalige musical sing-along in Gouda. Ze zingen dan de klassiekers uit verschillende hitmusicals, waaronder Moulin Rouge. En dat hebben ze gisteren bekendgemaakt. Ja, onderweg de jarige artiesten. Eerst even deze uit de jaren 70. Leo Sayer. Een Thunder in My Heart.

Ja, Hathaway vind ik toch persoonlijk leuk. Uit 2023, David Guetta, Baby Don't Hurt Me. Ik heb jarige artiesten voor je voor deze woensdag 12 augustus. Engelse actrice Charlotte Salt, die wordt vandaag 41. Voormalige Nederlandse profvoetballer Klaas-Jan Huntelaar. Hij wordt 43 vandaag. Nederlandse presentatrice, dat is Vivian Rijs. Die wordt vandaag 49. Voormalig Amerikaanse tennisser Pete Sampras. Hij wordt vandaag 55. Britse zangeres Tanita Tikaram. Die wordt vandaag 57 jaar. Voormalige Surinaamse profvoetballer, profboksen moet ik zeggen. Dat is Rielio Tuur. Hij wordt vandaag 59. De Nederlandse zanger Heintje Simons, 71 geworden. En dan heb ik nog voor je deze, Mark Knopfler. Mark Knopfler, de Britse zanger en gitarist van de Dire Straits, die is vandaag jarig. Hoe oud hij is geworden, dat weten we op dit moment nog niet.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een 55-inch Philips Ambilight TV cadeau. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
4: Reddingswerkers hebben gisteren in de Colombiaanse stad Cali een vrouw levend uit een ingestort gebouw bevrijd. Ze had bijna 30 uur onder het puin vastgezeten. De ingewikkelde reddingsoperatie nam zo'n 16 uur in beslag, waarbij de hulpdiensten zich 7 tot 8 meter naar beneden moesten graven om haar te kunnen bereiken. De brandweer zegt dat de vrouw het naar omstandigheden goed maakt. Ongeveer een kwart van de mensen met een ernstige psychische aandoening ontvangt momenteel geen passende zorg. Volgens een nieuw rapport van de Nederlandse GGZ gaat het naar schatting om 62.000 volwassenen. De branchevereniging waarschuwt dat patiënten snel tussen wal en schip vallen wanneer de verantwoordelijkheid tussen instanties niet helder is geregeld. Het risico op terugval na een zorgbehandeling wordt daarmee aanzienlijk vergroot. Vanavond vindt een bijzonder natuurverschijnsel plaats waarbij de maan voor de zon schuift. Terwijl in IJsland, Spanje en Portugal sprake is van een totale zonsverduistering, wordt de zon in Nederland voor bijna 90% bedekt. Liefhebbers die hem missen moeten wel even geduld hebben, want een vergelijkbare bedekking is pas te zien in het jaar 2081. En een vrouw is vannacht zwaar gewond geraakt bij een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten wisten het slachtoffer van de zolder van de woning te halen, waarna zij ter plaatse is gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. De brand brak uit rond 00:30 en breidde zich snel uit naar meerdere nabijgelegen woningen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Dan nog het weer. Het blijft droog en zonnig vandaag. Er is wel wat hoge sluierbewolking in het noorden. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd en de temperaturen lopen op tot 24 graden in het noorden, 27 in het midden en lokaal 30 of 31 graden in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

Bibi Rexha weer terug in de hitparade. Samen met Felis. Vrienden, wij zeggen welkom voor de woensdag. Ja, een belangrijke dag vandaag, hè? Vanwege die zonsverduistering.

is het met ons? What about us? Pink uit 2017. Marco Schuitmaker met de nieuwe Lusso. En de jaren 80 voor de Time Bandits. Endless Road. Zit je momenteel in je bakkie koffie? Ik heb denk ik slecht nieuws. Want de Colombiaanse koffie-export ligt namelijk grotendeels stil na de aardbeving van afgelopen maandag. Dus ga ervan uit dat de koffie iets duurder zal gaan worden. Colombia is namelijk een van de grootste koffieproducerende landen ter wereld.

En ABN AMRO die heeft in het tweede kwartaal van dit jaar meer winst geboekt. De bank die verstrekte meer hypotheken en leningen aan bedrijven. En ook lukte het ABN AMRO om de kosten wat naar beneden te krijgen. Ja, het bedrijf is momenteel bezig met een grote reorganisatie. In het tweede kwartaal hebben ze 781 miljoen euro winst gehaald. Ja, en ABN AMRO die wil trouwens ook dat de werknemers zeker een halve week naar het werk gaan. En Nadine Visser die is gisteren bij de EK Atletiek in Birmingham voor het eerst in haar carrière Europees kampioen geworden op de 100 meter horde. In haar 9e finale op een groot toernooi was het eindelijk raak voor de 31-jarige Nederlandse. De finale was ontzettend spannend. Visser kwam namelijk bijna tegelijk over de finish met Pia Zroska. En na een lange bestudering van de finishfoto bleek Nadine Visser 1000ste sneller dan de Poolse Pia. En Letland heeft afgelopen maandag een 10 meter lange tunnel gevonden waardoor migranten vanuit het buurland Belarus ongezien konden binnenkomen. De grenswachten die troffen 15 mensen aan bij de tunnel. Dus er zijn waarschijnlijk wel wat meer mensen natuurlijk binnengekomen. Onderweg zo meteen Tiësto en René Vroeger.

0: vroeger Just Say Hello. Even een update van Flitsmeister. A2 veert echt bij 202.1. De A67 grens met België en Eindhoven bij 5.9. De A16, de grens met België en Breda bij 70.5. De A59 Den Bosch-Breda bij 105.7. De N640 Hoeve bij 9.5. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 12.3. De A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij 29.9. De A58 in beide richtingen wordt gecontroleerd tussen Goes en Vlissingen bij 160.5.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Reddingswerkers hebben gisteren in de Colombiaanse stad Cali een vrouw levend uit een ingestort gebouw bevrijd. Ze had bijna 30 uur onder het puin vastgezeten. Vanavond vindt een bijzonder natuurverschijnsel plaats waarbij de maan voor de zon schuift. Ongeveer een kwart van de mensen met een ernstige psychische aandoening ontvangt momenteel geen passende zorg. En een vrouw is vannacht zwaar gewond geraakt bij een grote woningbrand in Etten-Leur. Dan nog het weer. Het blijft droog en zonnig vandaag. Er is wel wat hoge sluierbewolking in het noorden. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd en de temperaturen lopen op tot 24 graden in het noorden, 27 in het midden en lokaal 30 of 31 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Hollywood. En How Long. Atomic Kitten, daarvoor met Hole Again. En Just Hey, Jack Stahl en John, nog een keertje uit de top 40 met Turn the Lights Off. Bijna tijd voor de top 3. Ik ben nog op zoek naar één verzoekplaatje. En dan hebben wij hem compleet voor deze woensdag. Rusland heeft trouwens de Amerikaanse oude marinier Robert Gilman gisteren na ruim 4 jaar gevangenschap vrijgelaten. Deze Gilman die werd opgepakt na een vechtpartij in een trein. En hij wordt vrijgelaten zodat hij medische zorg kan krijgen in de Verenigde Staten. Ja, de 32-jarige Gilman die zat van 2019 tot 2020 bij de Amerikaanse mariniers. Hij werd in januari 2022 opgepakt terwijl hij met de trein richting de Russische hoofdstad Moskou reisde. En volgens de Russische media had hij dronken een politieagent geschopt. En in oktober dat jaar kreeg hij een gevangenisstraf van 4,5 jaar opgelegd. En die straf die werd later verlengd na 10 jaar. Hij zat sinds die tijd vast in een gevangenis in de stad Voronezh, op ongeveer 550 kilometer van Moskou. De Amerikaanse overheid heeft meerdere keren om Gilman's vrijlating gevraagd. En de Amerikaanse senator Ed Markey die schrijft op X dat Gilman een ernstige longontsteking heeft opgelopen en niet meer kon reageren op zijn omgeving. Ja, verschrikkelijk. Nee.

0: Jaren 90 voor Tina Turner, it's the way of the world.
1: De favoriete top 3.
0: Ja, de lage waterstand trouwens in de Rijn begint in Duitsland ook merkbaar te worden aan de pomp. In delen van het land zijn namelijk de prijzen van de benzine en diesel flink opgelopen, doordat de brandstof moeilijker over de rivier kan worden aangevoerd. Ja, Duitsland is voor een groot deel afhankelijk van de binnenvaart voor de aanvoer van brandstoffen. Ja, en door het lage water kunnen schepen minder vracht meenemen. En op sommige plekken is varen zelfs nauwelijks mogelijk. En daardoor moeten de transporteurs vaker uitwijken naar de vrachtwagens. En dat is weer een flink stuk duurder. Ja, dan wordt de prijs in de pomp ook weer duurder. Nou. Maar ondertussen maken de oliemaatschappijen wel enorme winsten. Ja, niet te begrijpen. Rick uit Sittard stuurt: hey, hallo, Radio BNT. Graag de nieuwe van de Bausa. Hey. Die gaan we draaien op 3. Jean-Luc Welze uit Maastricht. Die wil graag Duran Duran horen met A View to a Kill. Die gaan we draaien op 2. En op 1 heb ik gekozen voor de nieuwe van Cat's Eye. Straks heel veel plezier met Tim, Duncan en Roger.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
6: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: Vanaf vandaag geldt er in Europa een nieuw verbod. Er mag niet te veel PFAS meer zitten in verpakkingen waar eten in zit. Zit er toch te veel van deze schadelijke stof in, dan mag de verpakking niet meer gebruikt worden. Ook moeten fabrikanten precies laten zien waar hun verpakkingen vandaan komen. Het doel is om verpakkingen milieuvriendelijker te maken, maar op dit moment zorgt het bij bedrijven vooral nog voor veel onduidelijkheid. Spotify komt met een speciaal label voor AI-artiesten. Binnenkort kun je zien of een zanger, producer of componist een mens is of niet. Ook gaat Spotify AI-artiesten niet meer in je persoonlijke aanbevelingen stoppen. Vanavond vindt een bijzonder natuurverschijnsel plaats waarbij de maan voor de zon schuift. Terwijl in IJsland, Spanje en Portugal sprake is van een totale zonsverduistering, wordt de zon in Nederland voor bijna 90% bedekt. Liefhebbers die hem missen moeten wel even geduld hebben, want een vergelijkbare bedekking is pas te zien in het jaar 2081. En een vrouw is vannacht zwaar gewond geraakt bij een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten wisten het slachtoffer van de zolder van de woning te halen, waarna zij ter plaatse is gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. De brand brak uit rond 00:30 en breidde zich snel uit naar meerdere nabijgelegen woningen. Dan nog het weer. Het blijft droog en zonnig vandaag. Er is wel wat hoge sluierbewolking in het noorden. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd en de temperaturen lopen op tot 24 graden in het noorden, 27 in het midden en lokaal 30 of 31 graden in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tim van der Leerden.
9: Hallo daar, Bruno Mars staat voor je klaar met On My Soul. Je hoort hem naar de Pointer Sisters met I'm So Excited.

Mars op Radio BNT en On My Soul. Als je nu aan het werk bent, dan ben je misschien wel bijna de enige bij het bedrijf waar je werkt. Ja, dan duurt de week misschien wel extra lang, hè? Goed nieuws dan voor je, want de woensdagochtend bereikt en dat betekent dat de werkweek alweer bijna op de helft is. Dat is toch lekker, hè? Hou BNT aan, dan vliegt de tijd nog wat sneller voorbij. Zometeen hoor je hoe laat je vanavond klaar moet zitten om een bijzonder natuurverschijnsel te zien. En ook de Bengals en Emma Heesters komen eraan. Na No Doubt, It's My Life.

Blijf lekker deze uit de 80's van de Bangles. Walk Like an Egyptian op BNT. Hey, vanavond een bijzonder natuurverschijnsel te zien. Een zeldzame zonsverduistering. In Nederland waarschijnlijk goed te zien vanwege het heldere weer. Als het dat tenminste is vanavond. Nou, hoe laat moet je klaarzitten buiten? 7:15, dan begint het natuurverschijnsel. En om 7:50, dan bereikt de eclipse voor Nederland het hoogtepunt. Dan is ongeveer 88% van de zon bedekt door de maan. En om 9:00 vanavond is die zonsverduistering weer voorbij. En kun je gaan kijken naar A Sky Full of Stars. Dit is Coldplay op Radio B.

0: Christina Aguilera samen met Ricky Martin op Radio BNT. En Nobody Wants to Be Lonely. Waar ontstaan bij jou de beste ideeën? Bijvoorbeeld als je onder de douche staat of juist als je aan het wandelen bent. Nou, de man die je zo hoort, die schrijft zijn beste teksten tijdens het doen van de afwas. En ook Bananarama staat voor je klaar.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Vanaf vandaag geldt er in Europa een nieuw verbod. Er mag niet te veel PFAS meer zitten in verpakkingen waar eten in zit. Spotify komt met een speciaal label voor AI-artiesten. Vanavond vindt een bijzonder natuurverschijnsel plaats, waarbij de maan voor de zon schuift. En bij een woningbrand in Etten-Leur is vannacht een vrouw zwaar gewond geraakt. Dan nog het weer. Het blijft droog en zonnig vandaag. Er is wel wat hoge sluierbewolking in het noorden. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd en de temperaturen lopen op tot 24 graden in het noorden, 27 in het midden en lokaal 30 of 31 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Hij scoort hit na hit en toch is Maal Smit zo lekker gewoon gebleven. Bij hem ontstaan namelijk de beste ideeën bij het doen van doodgewone huishoudelijke taken. Hij gebruikt een spraakapp op zijn telefoon en neuriet melodieën in, terwijl hij bijvoorbeeld de afwas doet of de was opvouwt. En als een idee dan zo goed is dat het hem afleidt van het schoonmaken, dan weet hij één ding zeker: ik heb een hit te pakken. Ja, waar een afwasborstel en een vuile pan wel niet goed voor kunnen zijn. Maal Smit samen met Nal Horan op Radio BNT en Drive Safe. En dit is Christina Milian.

Iets om lekker op en neer op te springen. Hè? Uit de 90s, Wickfield bij BNT. En Digidalida, Saturday Night. Ja, misschien ben je toch al stiekem aan het vooruitkijken naar die zaterdagavond. Ik hoop dat je leuke plannen in het verschiet hebt. Misschien wel een lekker barbecue of een leuk feestje. Of ga je lekker op vakantie. Radio BNT op je woensdagochtend met Christopher Cross en All Right.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso. Omdat elke rit telt.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is afgelopen nacht beklad met rode verf. Op onder meer een draaideur werd de tekst pedofielen gespoten. De rechtbank spreekt van een onaangename verrassing en heeft aangifte gedaan. De politie heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar de daders. Vanaf vandaag geldt er in Europa een nieuw verbod. Er mag niet te veel PFAS meer zitten in verpakkingen waar eten in zit. Zit er toch te veel van deze schadelijke stof in, dan mag de verpakking niet meer gebruikt worden. Ook moeten fabrikanten precies laten zien waar hun verpakkingen vandaan komen. Het doel is om verpakkingen milieuvriendelijker te maken, maar op dit moment zorgt het bij bedrijven vooral nog voor veel onduidelijkheid. Spotify komt met een speciaal label voor AI-artiesten. Binnenkort kun je zien of een zanger, producer of componist een mens is of niet. Ook gaat Spotify AI-artiesten niet meer in je persoonlijke aanbevelingen stoppen. En bij de sterrenwacht op de Brunsumer Heide ontstond gisteren een run op eclipsebrillen. Honderden tot mogelijk duizenden mensen kwamen erop af en dat leidde tot lange files op de toegangswegen. Er waren 600 brillen beschikbaar, maar die waren binnen mum van tijd volledig uitverkocht. In Nederland begint de zonsverduistering rond 7:15 en rond 7:45 is het hoogtepunt. Het weer nog. Vandaag verloopt zonnig en warm. Temperaturen die variëren van 23 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Morgen en overmorgen wordt het heet onder een onbewolkte hemel met in het zuidoosten lokaal pieken tot 35 graden. Vanaf het weekend verandert het weerbeeld. De temperaturen gaan zakken en de kans op buien neemt toe. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
10: De nieuwe van hitkanon Alex Warren. Passenger hoor je zo naar deze uit de Zero's. Amy McDonald.

Alex Warren en Passenger. Sit back and relax en neem plaats op de passagiersstoel van Radio BNT. Dan draai ik de beste hits en classics voor je. Met zo de artiest die vroeger naar muziek luisterde, die op de plek waar hij woonde verboden was. Je hoort hem na Frank Boeien en ook Joss Esra staat voor je klaar. En dit is Queen.

0: BNT met Frank Boeien en Zwart-Wit.
1: Tim van der Weerden.
0: Waar nu Tino Piontek voor je klaarstaat. Hij groeide op in Dresden in Oost-Duitsland voor de val van de Berlijnse muur. En westerse popmuziek was daar verboden of extreem moeilijk te krijgen. Maar zijn vader was een enorme muziekliefhebber. Die smokkelde dan ook illegaal vinyl van onder andere Prince, Phil Collins en Chic. En Tino die luisterde dus als klein jochie in het geheim naar die platen. En het legde de basis voor zijn unieke sound zoals we hem nu kennen. Purple Disco Machine, Radio BNT met Substitution.

0: toepasselijk hè, met al die zon buiten. Let the sunshine, Milk and Sugar op Radio BNT. Jonas Blue en The Breakfast Club komen eraan binnen nu in een minuut.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
3: Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is afgelopen nacht beklad met rode verf. Op onder meer een draaideur werd de tekst pedofiele gespoten. Vanaf vandaag geldt er in Europa een nieuw verbod. Er mag niet te veel PFAS meer zitten in verpakkingen waar eten in zit. Spotify komt met een speciaal label voor AI-artiesten. En bij de sterrenwacht op de Brunsumer Heide ontstond gisteren een run op eclipsbrillen. Het weer nog. Vandaag verloopt zonnig en warm. Temperaturen die variëren van 23 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Morgen en overmorgen wordt het heet onder een onbewolkte hemel, met in het zuidoosten lokaal pieken tot 35 graden. Vanaf het weekend verandert het weerbeeld. De temperaturen gaan zakken en de kans op buien neemt toe. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Jonas Blue en Melle voor BNT en Edge of Desire. Midden in alweer de zoveelste hittegolf van deze zomer. Echt niet normaal, hè? Met die lange, warme periode moet je even echt ergens voor oppassen. Artsen die slaan namelijk alarm en geloof me, dit wil je zelf niet krijgen. Wat het precies is, hoor je na een rijtje van drie met Robbie Williams, Katy Perry en eerst Gabriel Rios. Dit is Broad Daylight.

De meezinger voor aan het eind van elk feestje. Robbie Williams op Radio BNT en Angels. De zomer is in volle gang, maar met die heerlijke zonnestralen komt er soms ook minder gezellig nieuws. Nierstenen liggen namelijk op de loer, daarvoor waarschuwen artsen. En ze mogen dan wel klein zijn, maar deze onruststokers die zijn allesbehalve onschuldig. Sterker nog, de pijn die ze kunnen veroorzaken, die wordt soms vergeleken met alsof je op vakantie bent en je dan ineens een onweersbui moet trotseren, maar dan in je eigen lichaam. Nou, wil je nierstenen en stomme pijnaanvallen vermijden, dan draait alles om hydrateren, hydrateren en nog eens hydrateren. Voldoende water drinken dus, dat is je beste bescherming tegen die nierstenen. En nog een tip trouwens, als je houdt van rood vlees en zout, dan vooral tijdens het barbecue-seizoen of die lange autoritten door Frankrijk of Duitsland oppassen geblazen. Want gezonde opties die zijn dan vaak veel.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
8: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: Bij een Houthi-aanval op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 6 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn 3 Pakistanen en een Indonesiër. Ook 2 leden van de Jemenitische kustwacht kwamen om. Het schip onder Tanzaniaanse vlag werd volgens Jemen getroffen door 3 ballistische raketten. In Colombia is een 32-jarige vrouw na ongeveer 30 uur levend onder het puin vandaan gehaald. Ze raakte bedolven toen een zware aardbeving het land trof. Hulpverleners denken dat onder hetzelfde ingestorte gebouw in de stad Pereira nog 24 mensen liggen. Ze zoeken nog verder naar overlevenden. Bij de sterrenwacht op de Brunsumer Heide ontstond gisteren een run op eclipsbrillen. Honderden tot mogelijk duizenden mensen kwamen erop af. Dat leidde tot lange files op de toegangswegen. De 600 beschikbare brillen waren binnen mum van tijd vrijwel volledig uitverkocht. In Nederland begint de zonsverduistering vanavond rond 7:15. Omstreeks 7:50 is het hoogtepunt. Spotify gaat vanaf half september aangeven wanneer muziek door middel van AI is gemaakt. Bij zulke profielen verschijnt dan een speciaal AI-label op de artiestenpagina, in zoekresultaten en bij nummers in afspeellijsten. Spotify neemt deze AI-artiesten ook niet meer automatisch mee in persoonlijke muziekaanbevelingen. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Tim van der Leerden.
12: Met de koning van de zomerse hitjes. Hugel staat voor je klaar naar level 42 en Lessons in Love.

Lekker zeg, Hugel en Bam Bam Jamaican op Radio BNT. De woensdagmiddag, je bent aan de goede kant van de week. Langzaam maar zeker komt dat weekend weer in zicht. En kun je uitkijken naar die ene barbecue, dat festival of de start van je vakantie. Ik doe mijn best om ervoor je te zorgen dat die week net wat sneller voorbij vliegt. Radio BNT met Belinda Carlisle en Suzanne Freek naar YouTube.

is a place on earth. En daarvoor ook gedraaid Suzanne en Freek. En het prachtige Als het avond is, waarmee zij doorbraken in 2018. Je bent bij Radio BNT met de beste hits en classics. Het nummer dat je zo hoort was bijna in de prullenbak beland. Ook Sera staat voor je klaar. Eerst Starling.

0: Deluxe en It Just Won't Do. Radio BFC. En de iconische gitaarriff en Spaanse vibe van dit nummer ontstonden bij toeval. Tim die werkte altijd aan de track, maar kreeg de zang maar steeds niet goed. Pas toen die zangeres Sam Obernick overhaalde om haar vocalen zo rauw en ongepolijst mogelijk in te zingen, bijna alsof ze in een dronken bui zat, toen klopte het. De track die werd in Miami op de beurs gedropt en werd binnen 24 uur de zomersound van Ibiza.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een Houthi-aanval op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 6 mensen omgekomen. In Colombia is een 32-jarige vrouw na ongeveer 30 uur levend onder het puin vandaan gehaald na de aardbeving daar. Bij de sterrenwacht op de Brunsumer Heide ontstond gisteren een run op eclipsbrillen met lange files tot gevolg. En Spotify gaat vanaf half september aangeven wanneer muziek door middel van AI is gemaakt. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Radio BNT met David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. En Gone, Gone, Gone. Midden in de festivalzomer heb je ook nog een festival voor de boeg, of misschien al wat achter de rug. Ja, je hebt dan altijd wel, als je naar een festival toe gaat, artiesten waar je naar uitkijkt op voorhand. Maar er zitten ook optredens bij waar je totaal geen verwachtingen bij hebt. Nou, dat had ik laatst op Concert at Sea bij deze vrouw. Ze maakt leuke muziek, maar ja, groot fan, dat ben ik dan weer niet. Maar alles klopte bij dat optreden van haar op de Brouwersdam. Terwijl achter het podium op zee een flinke onweersbui voorbij trok, zo zei op het podium de longen uit haar lijf. Ilse de Lange nu.

Soms kan een tekst zo simpel en toch aanstekelijk zijn, hè? Kiss Me, Sixpence, None the Richer op Radio BNT, waar muziek je raakt. Duncan staat in de startblokken. Veel plezier zometeen met hem tussen 1 en 4.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: 2.
1: Radio BNT.
2: De zomer is aan.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
10: vakantie!
9: ANWB en gaan.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi, fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
13: De Russische president Poetin dreigt met vergeldingsacties als westerse landen Russische schepen in beslag blijven nemen. Rusland zou dan ook westerse schepen kunnen innemen, zegt hij. De Europese Unie voert de druk op de Russische schaduwvloot op. Die vloot wordt gebruikt om westerse sancties tegen Rusland te omzeilen. Bij brandweerkazernes is dit jaar al 50 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan. Dat zijn er meer dan in de afgelopen 2 jaar samen. Dieven hebben het vooral gemunt op duur hydraulisch gereedschap dat ook wordt gebruikt bij professionele inbraken. De brandweer neemt maatregelen, maar vreest dat hulpverlening daardoor kan vertragen. Bij een Houthi-aanval op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 6 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn 3 Pakistanen en een Indonesiër. Ook 2 leden van de Jemenitische kustwacht kwamen om. Het schip onder Tanzaniaanse vlag werd volgens Jemen getroffen door 3 ballistische raketten. Bij de sterrenwacht op de Brunsumer Heide ontstond gisteren een run op eclipsbrillen. Honderden tot mogelijk duizenden mensen kwamen erop af. Dat leidde tot lange files op de toegangswegen. De 600 beschikbare brillen waren binnen mum van tijd vrijwel volledig uitverkocht. In Nederland begint de zonsverduistering vanavond rond 7:15. Omstreeks 7:50 is het hoogtepunt. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm en waait vanmiddag een matige wind uit oost- tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio BNT.
14: Al de lekkerste playlist van Radio BNT gaat verder met Madonna zometeen, Sam Fender en Olivia Dien ga je horen. En eerst de Misha

Sam Fender en Olivia Dean, grote Britse artiesten. Je hoorde Rain Me In op Radio BNT. Shakira daarvoor in de Wyclef Jean en Hips Don't Lie. Over het gekke fenomeen dat als Shakira niet met haar heupen kan dansen op een plaat, ze me ook niet wil uitbrengen. Shakira hoorde je Hips Don't Lie op Radio BNT. Goedemiddag, het is je woensdag. Het goede nieuws is, de week is in tweeën. Yes, dus als je aan het werk bent, het weekend komt eraan. Hou vast, hou vol met Tino Martin zometeen op de radio. Meezingen op kantoor met Zij Weet Het. Enrique Iglesias ga je horen. Bailamos en dit is Miss Madonna.

0: Over de A2 scheurend of misschien wel de A58. Ik weet niet waar je aan het rijden bent. Radio BNT. Bedenk dan dat het allemaal niet had gekund zonder de allereerste T. Ford. Henry Ford die bouwde de allereerste Model T. Het was de eerste auto die via de lopende band werd geproduceerd. Dat gebeurde vandaag op deze 12 augustus in 1908. En daardoor was autorijden niet meer voor de allerrijkste, maar ook gewoon voor de gewone man. En dat is toch wel fijn dat we nu met de auto overal naartoe kunnen, toch? Enrique Iglesias hoorde je trouwens, Baila Most en Tino Martin. Zij weet het op Radio BNT. Venus van Shocking Blue werd ook gedaan door Bananarama. Die versie hoor je zo meteen naar Armin van Buuren.
1: She woke up.

0: van Panorama, Venus en Sunny Days. Armin van Buuren in de zomer van Radio BNT. Op deze 12 augustus is je woensdagmiddag. Met zometeen een track op BNT van twee zussen die een hele rare kledingtik hadden. En hun platenbaas was daar allesbehalve blij mee. Want waar alle zangeressen destijds een chique avondjurken en met grote kapsels op tv kwamen, weigerden de dames die je zometeen hoort hun simpele honkbalpetjes af te zetten. Het zag er niet uit volgens hun platenbaas, maar het werd wel hun succes. Back to the 80's zometeen met deze twee zussen. Wie dat zijn, hoor je naar Coldplay, Toploader. Ook Robert van Hemert is onderweg. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Russische president Poetin dreigt met vergeldingsacties als westerse landen Russische schepen in beslag blijven nemen. Bij brandweerkazernes is dit jaar al 50 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan. Dat zijn er meer dan in de afgelopen 2 jaar samen. Bij een Houthi-aanval op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 6 mensen omgekomen. En bij de sterrenwacht op de Brunsumer Heide ontstond gisteren een run op eclipsbrillen met lange files tot gevolg. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: vandaag.
1: De nieuwste Robert van Hemert, zandloopster op BNT. Je moet gewoon lekker jezelf zijn, ook als je een platenbaas hebt die zegt dat je eruit ziet als een bouwvakker. Mel en Kim maakten het scheve honkbalpetje in 87 in één klap de vetste modetrend van Europa met deze hit Rest.

0: Anna Walker met het zusje van Miley Cyrus. Die zingt ook gewoon Noah Cyrus, hoorde je. All Falls Down op Radio BNT. Nieuwe opgave staat voor je klaar.
1: De vertaalvraag.
0: Ik zoek namelijk titel en artiest bij deze vertaling. We rijden al over de snelweg van de liefde. De wind waait door mijn haar. Er hangt iets in de lucht. Snorrend over de snelweg van de liefde in mijn roze Cadillac. Enig idee over welke track dit gaat? Je hoort hem zometeen na 2 uur en je mag het raden of doorgeven. Radio BNT.nl.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl. Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
9: Allsafe geeft ruimte.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
1: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: 5 jaar na de Taliban-machtsovername worden 2,4 miljoen Afghaanse meisjes uitgesloten van voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dit aantal in 2030 kan oplopen naar 4 miljoen. Verder voorspelt UNESCO dat tegen 2066 naar schatting 600.000 vrouwen niet werken, waardoor de armoede verergert en kindhuwelijken toenemen. Ook dreigt een tekort van 11.000 gekwalificeerde vrouwelijke leerkrachten. Bij een politieinval in de Thaise badplaats Hua Hin is een Nederlander gearresteerd. Meer dan 200 agenten vielen gelijktijdig binnen op 15 locaties, waaronder in luxe villa's. De aanval was gericht tegen een omvangrijk illegaal vastgoednetwerk dat actief is in de regio. De Russische president Poetin dreigt met vergeldingsacties als westerse landen Russische schepen in beslag blijven nemen. Rusland zou dan ook westerse schepen kunnen innemen, zegt hij. De Europese Unie voert de druk op de Russische schaduwvloot op. Die vloot wordt gebruikt om westerse sancties tegen Rusland te omzeilen. Bij een Houthi-aanval op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 6 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn 3 Pakistanen en een Indonesiër. Ook 2 leden van de Jemenitische kustwacht kwamen om. Het schip onder Tanzaniaanse vlag werd volgens Jemen getroffen door 3 ballistische raketten. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost- tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
12: Wat dit vandaag de opgave in was: we rijden al over de snelweg van de liefde. De wind waait door mijn haar. Er hangt iets in de lucht. Snorrend over de snelweg van de liefde in mijn roze Cadillac. Manon, dankjewel voor het meedenken.
1: Duncan
12: Vlush. Oh, want je dacht heel goed mee met velen met jou. Het goede antwoord: Freeway of Love in de vertaalvraag. Aretha Franklin.

Cameron Whitcomb is op de radio. Kingdom of Fear hoor je op Radio BNT. The Freeway of Love in haar roze Cadillac hoor je ook. Aretha Franklin zat vandaag in de vechttaalvraag. Werd onder andere goed geraden door Manon. Hey, goedemiddag. Mijn naam is Duncan en ik heb ze voor je. De beste hits en classics. De playlist van Radio BNT is zo samengesteld dat je kunt genieten van je zomervakantie. Maar aan de andere kant ook als je op kantoor zit, gewoon kunt genieten van de beste hits en classics die werkbevorderend dan weer voor je zijn. Met André Hazes en Mart Hoogkamer zometeen naar Nelly Furtado.

zo ergens uit een vakantiebrochure gelopen. Deze Ryan Paris, Dolce Vita, Andreas Junior hoorde je ook. En Mart Hoogkamer, zij is van mij. Word je ook zo gek van die vakantiereclames? Je hebt echt overal in alle maten en soorten. Wat dacht je van, ik heb er zin in? Nou, ik heb vooral zin in een plaat die wel goed scoort bij een vakantieaanbieder. Wat dacht je van deze track van Douwe Bob? Hoeveel geld zal hij er wel niet voor hebben gekregen om zich te lenen voor de reclame van die vakantie? Hield hem nu. This World Is Our Home. Radio

0: Charlie Puth, Selena Gomez en We Don't Talk Anymore. Dit is BNT. Een zomerhit is onderweg, maar wist je dat het desbetreffende nummer eigenlijk al meer dan 70 jaar oud is? Het origineel werd in 1953 opgenomen en ging over twee oma's die ruzie maakten bij een kampvuur. Maar ja, dat vond de zanger van de plaat die je zo meteen hoort zo'n stoffig verhaal over die oma's, dat hij dacht, nou ja, dan verander ik het woord oma in beste vriendin, bestie. Ja, dan is het meer van deze tijd als je gaat zingen over besties. Welke track het is, hoor je zo meteen op BNT naar Bruno Mars en ook Duran Duran is onderweg.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. 5 jaar na de Taliban machtsovername worden 2,4 miljoen Afghaanse meisjes uitgesloten van voortgezet onderwijs. Bij een politieinval in de Thaise badplaats Huahin is onder andere een Nederlander gearresteerd bij een aanval die gericht was tegen een omvangrijk illegaal vastgoednetwerk. De Russische president Poetin dreigt met vergeldingsacties als westerse landen Russische schepen in beslag blijven nemen. En bij een Houthi-aanval op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 6 mensen omgekomen. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24

Christina Aguilera, Ain't No Other Man, Bruno Mars al hier, Risk It All en Duran Duran met Notorious kwam voorbij. Op dit radiostation inderdaad, dit is Radio BNT. Een meester in oude muziek weer nieuw maken is David Guetta. Die pakt echt allerlei ethische tracks om er maar een beat onder te hangen. Iemand die daarvan het voorbeeld overnam is Justin Wellington. Die pakt een stokoud liedje, dat ging over oma's die ruzie maakten bij een kampvuur. Want dat dacht hij, ja, dat is een beetje ouderwets. Dus laat ik dan van oma zijn beste vriendin maken. En laat ik dan van beste vriendin een bestie maken. Nou, dan kom je redelijk in de buurt van deze tijd, hè, als je het hebt over bestie. En zo werd het weer een hit. 70 jaar later na het origineel. Justin Wellington en Small Jam. Aiko, Aiko.

0: Ed Sheeran, Castle on the Hill op Radio BNT. We gaan hem zo meteen weer doen.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Ook op je woensdagmiddag een nieuwe ronde van de Takeover onderweg. Zometeen heb jij de radio voor jezelf. Tenminste, je mag aanvragen wat je zou willen horen. En wat mag dat zijn? Waar heb je zin in? Laat het me maar weten via radiobnt.nl. Als je een appje stuurt, ga ik hem ook echt draaien. Radiobnt.nl. Klik op stuur een appje en laat me weten wat je zometeen wil horen op de radio.
2: Nee.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
1: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: De Europese Unie trekt €2,1 miljoen uit voor noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving van maandag. Het geld is bedoeld voor onder meer medische zorg, voedsel, schoon water en onderdak. De beving had een kracht van 7,4 en kostte inmiddels ruim 200 mensen het leven. Ook landen buiten de EU bieden hulp. Beveiligers op Schiphol dreigen opnieuw met acties. Vakbonden FNV en CNV geven de luchthaven en 3 beveiligingsbedrijven tot volgende week woensdag de tijd voor concrete maatregelen tegen de hoge werkdruk. Gebeurt dat niet, dan volgen kort daarna acties. Volgens de bonden leidt de hoge werkdruk al tot veel ziekteverzuim. 5 jaar na de Taliban machtsovername worden 2,4 miljoen Afghaanse meisjes uitgesloten van voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dit aantal in 2030 kan oplopen naar 4 miljoen. Verder voorspelt UNESCO dat tegen 2066 naar schatting 600.000 vrouwen niet werken, waardoor de armoede verergert en kindhuwelijken toenemen. Ook dreigt een tekort van 11.000 gekwalificeerde vrouwelijke leerkrachten. De Russische president Poetin dreigt met vergeldingsacties als westerse landen Russische schepen in beslag blijven nemen. Rusland zou dan ook westerse schepen kunnen innemen, zegt hij. De Europese Unie voert de druk op de Russische schaduwvloot op. Die vloot wordt gebruikt om westerse sancties tegen Rusland te omzeilen. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost- tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: De Radio BNT Takeover is onderweg. Zometeen naar Kygo, Khaled en Griffin. En eerst hoor je Black Eyed Peas.

0: Kygo, Khaled en Griffin. Dit is Radio BNT met Save My Love en Black Eyed Peas hoor je Mashkenada. Ik heb de timer gezet. De 20 minuten gaan nu in.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Want de komende 20 minuten hoor je de takeover op de radio. Jij hebt het voor het zeggen de komende minuten. Dus waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien op Radio BNT? Die vraag mag je beantwoorden via de site radiobnt.nl. Klik op stuur een appje en laat me weten waar je zin in hebt. Zo stuurde al knallen naar de BNT WhatsApp Luc. Want hij vraagt om deze hete classic, een duet wel te verstaan. Bryan Adams en Tina Turner, It's Only Love in the Takeover.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.

De Radio BNT Takeover weg aangevraagd door Rens. Onderweg naar een terras is Sanne. Zometeen met Suzanne en Freek en Kloot voor Haarse vroeg om Vassie Gamer in It's Only Love. Ryan Adams en Tina Turner. Ook aangevraagd in de Takeover door Luc. En zo banen wij ons een weg door de Takeover die jij samenstelt via radiobnt.nl. Klik op sturen appje en laat me weten wat je wil horen. Kan heel simpel, zo stuurde Niels ook een berichtje voor Huntrix en Golden. Bij deze in de Takeover. Somebody.

Radio BNT, je luistert naar de Takeover. De Takeover die jij zelf samenstelt. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien? Dat is elke dag de vraag rond 3:10. Dan is jouw kans op je verzoek op Radio BNT. Met deze van Niels Jorden, Huntrex en Golden.

0: was de camping. Oh, leuk dat je Radio BNT aan hebt staan. Bram, Leila K, Robin Raz en Got To Get op de radio. BNT. Zo heet de radio. Morgen weer een nieuwe ronde van de Takeover. Rond 3:10. Zo meteen heb ik voor je. Robin Schulz, Abba, Rutger van Barneveld. Jawel, Zwoele Zomernachten is onderweg. En de allereerste solo-single van Justin Timberlake. Maar wist je dat zijn platenbazen in grote paniek raakten toen hij de nummer voor het eerst hoorde? Want Justin kwam net uit de boyband NSYNC en wilde een rauw, funky geluid. De platenbaas vond de track veel te kaal. Zou het een succes worden? Wat denk je dat het antwoord was? Nou, je hoort de track zo meteen op Radio BNT.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Europese Unie trekt 2,1 miljoen euro uit voor noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving van maandag. Beveiligers op Schiphol dreigen opnieuw met acties. Vakbonden geven de luchthaven en beveiligingsbedrijven tot volgende week woensdag om maatregelen te nemen tegen de hoge werkdruk. 5 jaar na de Taliban-machtsovername worden 2,4 miljoen Afghaanse meisjes uitgesloten van voortgezet onderwijs. En de Russische president Poetin dreigt met vergeldingsacties als westerse landen Russische schepen in beslag blijven nemen. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost- tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal.

0: Marco van Barneveld, zwoele zomernachten op Radio BNT. Radio BNT. Luisteren naar andere mensen is belangrijk, maar niet altijd. Soms moet je gewoon een beetje eigenwijs zijn en je eigen plan trekken. Justin Timberlake liet zijn platenbaas in 2002 een poepje ruiken met Like I Love You. Werd er zelfs nog geproduceerd door Pharrell Williams. Want de platenbaas zei, nee, dat is veel te kaal, het is veel te experimenteel. En toch dacht Justin, dit gaan we doen. Dit wordt mijn eerste solo single. En zo geschieden, na NSYNC was hij daar met Like I Love You.
1: Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Vanilla Ice. Ice Ice Baby. Het is BNT woensdagmiddag. Wordt zometeen verder opgeleukt. En je mag onderweg naar huis zometeen naar vieren. Want de middagshow met Rosé is onderweg.

0: Vite.
1: De zomer is aan.
2: Heb jij VitePro al besteld op vitepro.nl?
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
4: Bij VitePro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat VitePro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer VitePro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
6: Quanta Capital, een Ierse investeringsmaatschappij met ongeveer 2 miljard euro aan bezittingen, overweegt een bod op het failliete Accel. Het bedrijf achter onder andere Batavus en Sparta fietsen. Topman Mel Sutcliffe, voormalig wielrenner voor het Ierse nationale team, verkocht zijn fietsbedrijf in 2016 aan Accel. Concrete details over bijvoorbeeld een overnamebedrag ontbreken nog. Oogartsen waarschuwen ouders extra op te letten bij de zonsverduistering van vanavond. Vooral kinderen lopen risico op oogschade. Rechtstreeks naar de zon kijken kan het netvlies beschadigen. Het advies is daarom een goedgekeurde eclipsbril te gebruiken. De politie waarschuwt daarnaast bestuurders om vanwege de veiligheid niet te gaan rijden met een eclipsbril op. De Europese Unie trekt 2,1 miljoen euro uit voor noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving van maandag. Het geld is bedoeld voor onder meer medische zorg, voedsel, schoon water en onderdak. De beving had een kracht van 7,4 en kostte inmiddels ruim 200 mensen het leven. Ook landen buiten de EU bieden hulp. 5 jaar na de Taliban machtsovername worden 2,4 miljoen Afghaanse meisjes uitgesloten van voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dit aantal in 2030 kan oplopen naar 4 miljoen. Verder voorspelt UNESCO dat tegen 2066 naar schatting 600.000 vrouwen niet werken, waardoor de armoede verergert en kindhuwelijken toenemen. Ook dreigt een tekort van 11.000 gekwalificeerde vrouwelijke leerkrachten. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost- tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2, Belgische grens richting Eindhoven. Bij Meersen is een ongeluk gebeurd. Er staat inmiddels 10 kilometer file met 25 minuten vertraging. De A73 Maasbracht-Nijmegen bij Maasbree een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. En wat nog opvalt is de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Die is voorlopig nog dicht tussen Heerlen en Wouwsplantage. Er zijn de bergingswerkzaamheden aan de gang. Verkeer richting Breda kan omrijden over de A4, de A59 en de A17. En let op, dit gaat tot vanavond 6:30 duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Wat een lekker liedje zeg, Peter Groot-Kommelink, die hoorde je zingen. En we kennen ze natuurlijk van één zomer lang recht uit het hart. En dit is het liedje waar ze mee bekend werden. Splitsing, Wind en Stijl uit 1985 opende de middagshow voor vandaag. 4:05, 12 augustus 2026. Hartelijk goedemiddag, welkom bij Radio BNT in Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl en dit is dan die middagshow. Vandaag, 12 augustus, is het Internationale Dag van de Jeugd, uitgeroepen door de Verenigde Naties, door de VN. En vandaag, op 12 augustus 1981, introduceerde IBM de IBM Personal Computer. Een mijlpaal in het computerleven, moet ik wel zeggen, in het computertijdperk. Want ja, we werken er tegenwoordig allemaal mee. Sterker nog, we kunnen eigenlijk gewoon helemaal niet meer zonder. Vrienden, tropisch warm, ruim 30 graden in het zuiden van Nederland. En het is best wel een beetje winderig, maar die neemt dan ook wel weer af. En vrijdag en zaterdag, morgen trouwens ook, wordt het echt tropisch warm. Vrijdag gaan we 37 graden aantikken. Aldus de meteorologen. Nou ja, goed smeren, veel drinken. En vooral als je een klein beetje zwakkere gezondheid hebt, dan probeer daar een beetje rekening mee te houden. Want ja, het is natuurlijk voor jezelf. Maar waar moet je rekening mee houden? Nou, probeer een beetje binnen te blijven. Misschien de rolluiken dicht, dat het binnen wat koeler is dan buiten. Want dat is eigenlijk een beetje wat de tendens op dit moment is. Als je naar buiten gaat, dan krijg je als je door de deur loopt een klap in je gezicht. Het is buiten absoluut een stuk warmer dan binnen. Ja, dat is echt wat het is. Ha, het is de middagshow midden in de week. Piet is langs geweest. Ja, je weet niet of je het gemerkt hebt, maar Piet is langs geweest. De week is doormidden gezaagd. Is vanmiddag rond een uurtje of 12 gebeurd. De middagshow op Radio BNT. We spelen ook het lekker lang maximaal genieten luisterdilemma. Dat doen we vandaag samen met Milli Vanilli.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. Dit is de middagshow.

Ja, wereldwijd is het een complete zonsverduistering. In Nederland gaan we dat gedeeltelijk meemaken. En vanavond zal dat ongeveer beginnen zo rond 7:15. Hoogtepunt om 8:11. En om 9:05 zou het, als het qua weer allemaal een beetje stabiel blijft vandaag, zou het weer voorbij moeten zijn. En ja, dat is op zich wel iets unieks. Ik kom daar zo dadelijk heel eventjes op terug. Simply Red Sunrise op Radio BNT. Misschien is het tijd om Yves Berendsen te draaien, dacht ik. Nou goed, bij deze is dat dan even gebeurd. Het maximaal genieten, lekker lang luisterdilemma spelen we met Milli Vanilli. Wat wil je horen in de volle lange uitvoering? Gaat dat of Blame It On The Rain worden of Girl You Know It's True? Welke wil je horen? Blame It On The Rain, is A. Girl You Know It's True is B. Dus wil je Blame It On The Rain? Dan app A naar radiobnt.nl. Wil je Girl You Know It's True? Dan app B naar radiobnt.nl. Welke Milli Vanilli wil je horen? Rob en Fab. En die Rob, die Pilatus heet hij met zijn achternaam, die is helaas al lang niet meer onder ons. Het bleek allemaal plagiaat te zijn. Frank Farian, ja, die van No Mercy en van Boney M, die zat ook achter deze liedjes van Milli Vanilli. En eigenlijk scoorden ze er gewoon dikke vette hits mee. Dat zijn die soorten van guilty pleasures, weet je wel. Die foute platen die in de jaren 80 uit waren. Ze hadden er meer. Girl, I'm Gonna Miss You stond wekenlang op nummer 1. En ik weet nog dat de hitparades letterlijk teisterden. Maar ja, goed. Het is wat het is. Ik heb daar ook verder geen invloed op. Maar jij wel, want jij kunt een van die twee plaatjes op de radio krijgen, zo dadelijk in de lange uitvoering. A, Blame It On The Rain. B, Girl, You Know It's True. En dat was destijds ook de allereerste van Milli Vanilli. Welke wil je horen? Wil je Blame It On The Rain? Dan heb je A naar radiobnt.nl. Wil je Girl, You Know It's True? Dan heb je B naar radiobnt.nl. En hij is op de radio iets na 4:30. Dat is fijn dat je luistert.

zou ik je willen adviseren. En ook daar worden liedjes over gemaakt. Je gelooft het of niet, maar het is echt waar. Deze man was daar ineens via de socials. Zijn allereerste wapenfeit was deze single. En een lekker liedje op de radio. Summer Undressed. You have-

Tweede zomernacht van Bluff op de radio. En dat is er eentje die je niet zo vaak hoort. Maar eigenlijk is het wel heel stiekem een classic. Dus Radio BNT met de middagshow voor vandaag. Woensdag, midden in de week, 12 augustus 2026. De dag waarop de zonsverduistering gedeeltelijk te zien zal zijn vanavond in Nederland. Gedeeltelijk moet ik zeggen.

0: Ah, in de jaren 90 bracht hij de ene na de andere plaat uit. En dat bleef allemaal natuurlijk. Dat bleef zo. En eigenlijk heeft hij wel hits gescoord, maar ook een aantal hits die helemaal niks hebben gedaan. She Wants to Dance With Me bijvoorbeeld is er eentje. Dat was een dikke vette top 10 hit. Deze was een beetje exact dezelfde beat als Everybody. Je hoorde There's a Party van DJ Bobo op Radio BNT. One Direction, daarvoor The Story of My Life. Vrienden, wat wil je? Je hebt nog heel even de mogelijkheid om A of B te appen naar radiobnt.nl. Je wil een lange Milli Vanilli horen, althans dat hoop ik dan. En welke wil je horen? A, Blame It on the Rain? Of wordt het B, Girl You Know It's True? Als je Blame It on the Rain wil, dan moet je A appen naar radiobnt.nl. Wil je Girl You Know It's True, dan app je B naar radiobnt.nl. Zo dadelijk na het nieuws op de radio. Hier bij BNT. Bij de ABB in Den Haag zit Erik Evengroen om je bij te praten over de actuele verkeersinformatie. Dat hoor je allemaal zo dadelijk naar de nieuwsupdate.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Quanta Capital, een Ierse investeringsmaatschappij, overweegt een bod op het failliete Axcel. Het bedrijf achter onder andere Batavus en Sparta fietsen. Oogartsen waarschuwen ouders extra op te letten bij de zonsverduistering van vanavond. Vooral kinderen lopen risico op oogschade. De Europese Unie trekt 2,1 miljoen euro uit voor noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving van maandag. En vijf jaar

0: Maar na de Taliban machtsovername worden 2,4 miljoen Afghaanse meisjes uitgesloten van voortgezet onderwijs. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost- tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2, Belgische grens richting Eindhoven. Bij Meersen is een ongeluk gebeurd. Er staat inmiddels 10 kilometer file met 25 minuten vertraging. De A73 Maasbracht-Nijmegen bij Maasbree een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. En wat nog opvalt is de A58 Berg op Zoom richting Breda. Die is voorlopig nog dicht tussen Heerde en Bouwsepontage. Er zijn de bergingswerkzaamheden aan de gang. Verkeer richting Breda kan omrijden over de A4, de A59 en de A17. En let op, dit gaat tot vanavond 6:30 duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
3: Milli Vanilli en jullie kozen voor Girl You Know It's True.
2: Maximaal van 12 inch.
4: Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
5: I really mean that much to you?
4: Girl, you know it's true.

0: time.
1: En dat was Milli Vanilli, Girl, You Know It's True. Je hoorde de 12-inch van Milli Vanilli, die klinkt... Aangevraagd, eigenlijk niet helemaal aangevraagd. Jullie hebben de voorkeur gegeven boven Blame It on the Rain. En dat snap ik natuurlijk ook wel, want ja, de zon schijnt. Had je trouwens gehoord hoe sneaky daar My Baker van Boney M in verwerkt zat in deze lange uitvoering? Frank Farian die deed dat, de man achter Milli Vanilli natuurlijk. Ook de man achter Boney M en de man achter No Mercy. Hij is helaas niet meer onder ons. En er zijn heel veel mooie, leuke, lange liedjes te vinden op een maximaal genieten playlist. Die staat op Spotify. En daar kan ik je naartoe verwijzen inmiddels. RadioBNT.nl/maximaal genieten. Daar vind je die hele lijst. Een lange lijst met liedjes die van zichzelf lang zijn. En ook leuke 12-inch versies staan daar overigens op. Ik moet je even melden dat ik deze Milli Vanilli daar niet aan heb toegevoegd. Radio BNT. Ja, vrienden. De algehele zonsverduistering wereldwijd. Althans, in Nederland zien we maar een gedeelte. En dat begint vanavond zo rond 7:15. Het hoogtepunt zal zijn om 8:11, als het weer een beetje stabiel en hetzelfde blijft als nu. En rond 9:05 vanavond, dan is het weer afgelopen. En ik kan je alleen maar adviseren, en dat wordt ook natuurlijk in het nieuws verteld, de hele dag al. Als je gaat kijken vanavond naar die algehele of naar die gedeeltelijke zonsverduistering, wees dan op je hoede en neem een veilige eclipsbril mee. Ga nou niet je gewone zonnebril opzetten, dat is niet goed. Dat is niet goed voor de oogjes, want het is toch een straling die vrijkomt. En als het over ogen gaat, dan word ik altijd een klein beetje cynisch. Maar ik ga ook wat meer opletten, dus ik ga je ook wat extra waarschuwen daarvoor. Dus neem alsjeblieft een goedgekeurde eclipsbril mee. En die eclipsbrillen die waren al lastig te krijgen. Ik weet dat in Brunsum bij de Sterrenwacht gisteren er nog 600 brillen waren. Er stonden lange rijen met auto's, file naar Brunsum om aan zo'n bril te komen. Ja, dat gebeurde. Dus als je vanavond gaat kijken, dan is het natuurlijk wel mooi, want er is wel een gedeelte van te zien. Laatste keer dat we zo'n eclipse hadden, dat was in 1999 op 11 augustus. Dat scheelt maar een dag. En ik weet dat het toen midden op de dag was dat die algehele verduistering er ineens was. Er was ook een hoop over te doen toen met eclipsbrillen. Er kwam zelfs een cd uit met muziek. Music from the Eclipse. En daar hoor je dit nu ook van. Als ik dit pleidooi eventjes tentoonspreid aan je. En je voelt hem al aan eigenlijk. Hè? De algehele zonsverduistering. De zonsverduistering waar we het eigenlijk al met z'n allen een aantal dagen over hebben. Vandaag is het weer zover. En ik ga je creativiteit op de proef stellen. Vraag maar liedjes aan die te maken hebben met de eclips, met de zonsverduistering. Als je leuke ideeën hebt, liedjes waarvan je denkt, nou, die moet inderdaad op de radio. Laat mij dat dan alsjeblieft even weten. Kom maar door via radiobnt.nl. Roger Schepers.

0: Schepers.
1: Ach, wat houden wij van glimlach op de radio. Sineers Wilson, want zo heet ze met haar achternaam. I love your smile, 10 minuten voor 5. Radio BNT met Ruben Hillen, 20 seconds daarvoor. Winnaar van The Voice of 2006. Komen leuke liedjes binnen hoor, via radiobnt.nl... die te maken hebben met de eclipse, met de zonsverduistering. Als je een idee hebt, liedjes waarvan je denkt, nou, die zouden theoretisch op de radio moeten, laat me dat even weten. Radiobnt.nl, een kleine roundup alvast even. Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler wordt aangevraagd. Eclipse van Pink Floyd, dat komt uit Dark Side of the Moon. The Sun Always Shines on TV van AHA, oké. Even kijken hoor. The Sound of Darkness. ja, oké. Simon & Garfunkel. Hello Darkness, My Old Friend. The Sound of Silence is het dan. Zo van nagedacht. Maar als je een leuk idee hebt, een liedje waarvan je denkt, nou, die moet op de radio. Die heeft te maken met de zonsverduistering. Met de eclipse. En niks is goed of fout. Ja, het moet er wel mee te maken hebben, maar het is jouw smaak. Dan gaan we er straks eentje draaien op de radio. Het is de middagshow, vrienden. Midden in de week, 12 augustus 2026. Het is woensdag. De lekker warme woensdag. 32 graden in het zuiden van het land. Morgen vrijdag en zaterdag tropisch warm met 37 graden. En ik kan je alleen maar aanraden, goed smeren. Veel drinken, heel belangrijk. En om op die manier proberen een klein beetje gezond te blijven. En je een beetje te weren tegen de zon. Hè. Drinken, smeren en weren. Dat zei Jan Smeets ooit. Oude pingpongbaas natuurlijk. Hij is er nog gelukkig. Dat is in ieder geval fijn. Het is de middagshow op BNT in Hillegom-Brabant via DHB Plus. En ver naar buiten. We kregen appjes uit Rotterdam, Nijkerk, Amsterdam. Ook daar is Radio BNT te horen. En uiteraard ook wereldwijd met de vrienden en vriendinnen van de radio via radiobnt.nl. Het is waar je naar luistert. En dat vinden we leuk dat je luistert. Dus bedankt daarvoor alvast.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: Een 32-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer rechtbanken en kantoren van het Openbaar Ministerie stonden kwetsende teksten. Volgens de politie was de man eerst in Utrecht en daarna in Rotterdam. Waarom de man tot zijn acties kwam, is nog niet bekend. De brandweerman die vorige week zwaar gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp is overleden. Tijdens het blussen kwam hij onder een brandweervoertuig terecht. Hij werd met een traumahelikopter naar het Erasmus MC gebracht, maar overleed daar vanochtend. De veiligheidsregio spreekt van een groot verlies voor zijn familie en brandweercollega's. Quanta Capital, een Ierse investeringsmaatschappij met ongeveer 2 miljard euro aan bezittingen, overweegt een bod op het failliete Axel. Het bedrijf achter onder andere Batavus en Sparta fietsen. Topman Mel Sutcliffe, voormalig wielrenner voor het Ierse nationale team, verkocht zijn fietsbedrijf in 2016 aan Axel. Concrete details over bijvoorbeeld een overnamebedrag ontbreken nog. De Europese Unie trekt 2,1 miljoen euro uit voor noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving van maandag. Het geld is bedoeld voor onder meer medische zorg, voedsel, schoon water en onderdak. De beving had een kracht van 7,4 en kostte inmiddels ruim 200 mensen het leven. Ook landen buiten de EU bieden hulp. Het weer. Het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag, dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in het zuiden van het land, op een aantal plekken flinke vertraging, zoals op de A2, Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Oost-Maarland en afrit Maastricht Airport staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een half uur. A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen Steenbergen en Knoopend Sabine is een bermbrand aan de gang. De rechterrijstrook is dicht, vertraging bijna 3 kwartier. En tenslotte valt nog op de N280 Roermond richting Weert. Tussen Outlet Roermond en Hoorn 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Sisters, Sisters, I Don't Feel Like Dancing op de radio. Deel 2 van de Jozo Lekkere Middagshow via Radio BNT. In heel Limburg en Brabant op DHB Plus. Wereldwijd via Radio BNT.nl. Woensdag midden in de week, augustus nummer 12. Het is 2026, vrienden. En de week is door midden. Aan de betere kant zitten we in de laatste week bouwvak. En als je net vakantie hebt, ga er dan in ieder geval lekker van genieten. Het weer, daar zal het niet aan liggen. Dat moet helemaal goed komen. En ben je daarentegen net alweer begonnen na je vakantie, dan hoop ik dat je er weer een beetje in zit. En dat je die herinneringen gewoon lekker in je koppie blijft houden. Want dat is wel belangrijk. In het zuiden temperaturen van 32 graden vandaag. En morgen, vrijdag en zaterdag tropisch warm. Ruim tropisch warm met 37 plus. Dat wordt zweten. Zweten, weren en drinken. Dat is heel belangrijk. Smeren bedoel ik dan, hè? Zeg zweten? Ja, dat gebeurt toch wel. Maar smeren, weren en drinken, dat is eigenlijk wat het allerbelangrijkste is wat je moet doen. Het is de middagshow BNT. Als je in de auto zit, onderweg naar huis, lekker met aircootje aan. Radio een beetje harder, dat mag allemaal. En als je gewoon lekker thuis achterom in je tuinstoel zit, lekker op je bank ligt in je tuin, of gewoon even met de oortjes in, gewoon lekker aan het genieten bent van de middagshow hier op BNT. Hallo daar. Welkom in de zomer van 2026. En als je overigens nog op vakantie gaat, laat dan even iets leuks achter voor de achterblijvers. Doe dat via de socials. Je kunt ons volgen via Facebook en Instagram. Radio BNT.nl. Altijd leuk om even degenen die niet met je meegaan iets te laten horen. Laat iets achter, vrienden.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Last Frequencies.

Appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

Dit zou wel eens een hele, hele, hele grote hit kunnen gaan worden, vrienden. Carol G. Afgelopen vrijdag bracht ze haar nieuwe album uit. Ze gaat twee keer de Ziggo doen, weer in Amsterdam. En dat is een zomers getinte plaat. En er staat een liedje op wat de single is nu. Samen met Bruno Mars, die had je wel herkend. Liedje heet Stil. En ga je waarschijnlijk wel veel horen hier op Radio BNT. Live it up van The Last Frequencies. Draaiden we daarvoor. Het is de Radio BNT middagshow. Als je aan tafel zit, vrienden, eet smakelijk. Vandaag is het zover. We hebben het er al een hele tijd over, de zonsverduistering. En compleet is die wereldwijd. In Nederland zien we hem gedeeltelijk. Vanavond van 7:15, dan gaat het ongeveer beginnen. En dan 8:11 is het hoogtepunt. En dan is het afgelopen om 9:05. Op heel veel plekken te zien. Met name in Spanje is het heel goed te zien. Dus je zou dan nog even theoretisch een vliegtuig moeten pakken. Gaat je niet meer lukken, denk ik. Gaat er niet worden. Maar hier in Nederland is het op heel veel plekken ook te zien. Denk alleen alsjeblieft aan een goedgekeurde eclipsbril die je meeneemt. Niet dat je gewoon een zonnebril opzet. Dat is niet goed. Dat is niet goed voor de oogjes. Dus een goedgekeurde eclipsbril, die moet je meenemen. En ik hoop voor je dat je die nog krijgt, want die waren schaars. Nou ja, het ging allemaal heel erg hard. Vanavond kun je dat dus allemaal gaan zien. En ja, ik heb dat in het vorige uur al gezegd. Ik heb al een oproepje gedaan. We zijn op zoek naar liedjes die te maken hebben met de zonsverduistering. Die te maken hebben met de eclipse. En er worden al wat liedjes aangevraagd. Ik zei het al, Eclipse van Pink Floyd werd aangevraagd. Staat op Dark Side of the Moon. Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler. Dus als jij een liedje kent of hebt of wil horen wat volgens jou te maken heeft met de zonsverduistering, kom maar door. Stuur hem naar radiobnt.nl. Dan is hij straks op de radio. Ja, ik vind dit eigenlijk rustgevende muziek. Ik ga daar ook heel rustig van praten. Dus eigenlijk muziek van de eclipse. De laatste eclipse die we hadden, althans zo'n grote eclipse zoals die vandaag moet zijn, was midden op de dag op 11 augustus 1999. En toen hadden we een algehele zonsverduistering midden op de dag. Er was ook een hoop te doen rondom die brillen toen destijds die daarvoor gebruikt werden. De eclipsebrillen. En vandaag is dat weer zo. Sinds 1999 hebben we niet meer zo'n grote eclipse gehad als vandaag. De zonsverduistering. Vanavond dus te zien. Tussen 7:15 en 9:05. Hoogtepunt om 8:11.

0: Ai, ai, ai, wat gebeurt er allemaal in die cockpit, vrienden? Wat gebeurt er allemaal in die cockpit? Dat wordt een beetje uitkijken, een beetje voorzichtig doen met de Raw Band en Clowns Across the Moon. Net als ineens zeggen die 85 in één dag vliegt, daarna nooit meer iets gehoord van deze mega hit. Wat een lekker liedje. Everything is gonna be alright. The Babysitter Circus. Die hebben nog een singeltje daarna uitgebracht. No More. Flopte overigens gigantisch. En daarom draaiden we ook deze hit. En Cosa della Vita was van Eros Ramazzotti. Misschien eet je wel pizza vandaag, joh. Dat zou zomaar kunnen, hè? En wat wil je horen als het gaat om de zonsverduistering? Wat heeft daar volgens jou mee te maken? Vraag een leuk liedje aan wat daar mee te maken heeft. Dan draaien we hem straks op de radio. RadioBNT.nl. Je kunt hem doorsturen. En dan hoor je hem op de radio. Sam Jeun, morning. Komt eraan. Zo dadelijk. Het is exact nu. Nu 5:30 naar Erik Evengroen, die bij de ANWB zit en je bijpraat over de actuele verkeersinformatie. Die zit daar in Den Haag. Maar eerst gaan we even luisteren naar de headlines uit het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een 32-jarige Rotterdammer is vandaag opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht. De brandweerman die vorige week zwaar gewond raakte bij een duinbrand in Oudorp is overleden. Quanta Capital, een Ierse investeringsmaatschappij, overweegt een bod op het failliete Axcel, het bedrijf achter onder andere Batavus en Sparta fietsen. En de Europese Unie trekt 2,1 miljoen euro uit voor noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving van maandag. Het weer, het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag, dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een paar korte files in het zuiden van het land, op een aantal plekken flinke vertraging, zoals op de A2, Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Oost-Maarland en afrit Maastricht Airport staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een half uur.

A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen Steenbergen en Knoopend Sabine is een bermbrand aan de gang. De rechterlijst ook is dicht. Vertragingen bijna 3 kwartier. En tenslotte valt nog op de N280 Roermond richting Weert. Tussen Outlet Roermond en Hoorn 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zo. Dat is even een rustig momentje in de show creëren, nietwaar? Baby Rexha en Faithless, A New Religion op Radio BNT. Met daarvoor Dark Before the Dawn van Samieu. Dat leek me wat toepasselijk eigenlijk dan Morning, als ik heel eerlijk ben. Ik denk met de actualiteit van vandaag is dat misschien wel beter. 6:09, smakelijk eten. Dit is de BNT Middagshow op Radio BNT. En de gedeeltelijke zonsverduistering die wij zien in Nederland vanavond, die begint rond 7:15. En om 8:11 is het het hoogtepunt, zeg maar. 8:55 vanavond is het ook wel weer voorbij. Althans, als het weer een beetje stabiel blijft en rustig blijft zoals het nu is, dan moet dat goed komen. De eclipse is goed te zien, horen we zojuist in het weer. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Mooi dat we sinds 1999 weer zo'n fantastisch mooie eclipse hebben. 27 jaar na dato. En dat scheelt een dag. Het was 11 augustus 1999 toen we een algehele zonsverduistering midden op de dag hadden. Ook toen een hele hoop te doen rondom de eclipsebrillen. Ze waren niet aan te slepen en dat is nou weer het geval. Als je vanavond gaat kijken, wees gewaarschuwd dat je een goedgekeurde eclipsebril meeneemt. Ga niet met je zonnebril checken, want dat komt niet goed. Dus je zou een oogbeschadiging eraan over kunnen houden. Dat lijkt me niet de bedoeling. Dus je zei dat je waarschuwt, hè? En ik heb je ook gevraagd om liedjes aan te vragen die te maken hebben met de algehele zonsverduistering. Nou ja, algeheel hoeft niet, gewoon met de eclipse. Dat is wel fijn. Pink Floyd werd aangevraagd, Eclipse. Dat staat op Dark Side of the Moon. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart is aangevraagd. Ik zei het al, Aha, The Sun Always Shines on TV. Always the Sun van de Stranglers. Oh ja, natuurlijk. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. Ja, ja, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Always Under the Sun. Van Wolf is ook aangevraagd. En er is er eigenlijk eentje. En die is door meer mensen aangevraagd. Het was een hit in 1990 trouwens. En omdat het waarschijnlijk in Spanje het allerbeste te zien is. Heeft men gekozen voor deze plaat. En ik kan niet anders dan dit gewoon onderstrepen. Aangevraagd en we gaan hem draaien is Mikado en Hijo de la Luna.
1: Jouw zomer. Jouw BNT.

0: Mecano was dat, een Higo de la Luna 1990. Graag gevraagd door onder andere Erik, door Jos, door Peter en door Niels. En dan ga je hem uiteraard draaien. Hij heeft te maken met de zonsverduistering. Ja, la Luna, de zon natuurlijk. Ja. Mecano. Ik vind dit eigenlijk hele mooie muziek om overheen te bleppen, vrienden. Dus ik kan natuurlijk nou nog heel pleidooi gaan houden. Ga ik je een beetje in slaap sussen achter het stuur? Gaan we niet doen. Lijkt me niet goed. Maar morgen hebben we weer een ander thema. En ook dan geven we weer de mogelijkheid om een liedje aan te vragen. Wat te maken heeft misschien alleen met de historische. Met een van de historische feiten van de dag morgen. 13 augustus. De eclips gaat de geschiedenisboeken in. 12 augustus 2026. En we zullen na vandaag weten of het allemaal goed te zien is geweest. Als je gaat kijken vanavond nogmaals, let even op dat je alsjeblieft zo'n goedgekeurde eclipsbril regelt. Anders heb je dadelijk een oogbeschadiging. En ik weet hoe het voelt. Dat wil je niet.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: Kijken we meteen even naar de podcast. Als je die wil volgen, kun je dat doen via de app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube, radiobnt.nl/podcast. Er staan er 110 online. Er zijn er weer 3 klaar. Dus binnenkort zal 111, 12 en 113 gepubliceerd worden. Nou zeggen die aantallen niet zoveel. Dat maakt toch voor de rest helemaal geen ene reet uit. Maar er zitten wel leuke gesprekken tussen. Dus als je op vakantie bent op dit moment, of je gaat op vakantie, en je ligt lekker op je strandbedje ergens in Marokko, Italië, Griekenland, Spanje, whatever, dan is het altijd leuk om je oortjes in te doen en misschien eens naar een goed gesprek te luisteren. Er staan er een aantal online. Onder andere Howard Hackers. Howard is een muzikant, producer. Heeft heel veel samengewerkt met Roger Hodgson van Supertramp. Daar heeft hij zelfs een hele tijd mee samengewoond. Hij werkt onder andere voor de Time Bandits. Dat is leuk. Robbie Valentine, Jos Menne staat ertussen. Graham Gouldman, die van 10cc. Young Gun Silver Fox met beide. Jonathan Jeremiah. Maar ook bijvoorbeeld artiesten als Jan Flemings. Ja, zeker wel. Als we het toch hebben over Brabanders. Bebby Kraft, Shontana. We kunnen zo nog wel even doorgaan. Er staan in ieder geval 110 online. Altijd leuk om de podcast te volgen. Klik op volg. Dan krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En delen met je eigen sociale netwerk. Dat vinden wij alleen maar erg leuk. Dan maken we er

Wauw, ja, dat is echt een wereldnummer. Ik kan er niks aan doen. Ik blijf hem ook lekker vinden. En hij wordt veel aangevraagd, dus dat is dan weer even leuk om te melden. En dan moet je hem ook draaien. Als hij aangevraagd wordt, dan moet je hem ook draaien. Ella Langley was het, die hoorde, en Truth in Texas. En misschien draai ik hem te veel en denk je bij jezelf, ja, weet je, we weten het nu wel. Maar het is gewoon goed. En ik vind het leuk dat er nou eens een keer weer een countryplaat in de hitparade hoog gaat komen. En dan moeten we dat ook een beetje kracht bijzetten. En ook gewoon lekker blijven draaien. Want ook daar zijn we natuurlijk bij Radio BNT voor. Om dit soort muziek te draaien op de radio. De middagshow, het is BNT, de woensdag, augustus nummer 12. Dus 2026. En via DHB Plus kun je ons ontvangen. Heel Limburg en Brabant, wereldwijd via radio.bnt.nl. En daar hoor je 24/7 je favoriete classics en hits uiteraard ook. Alles wat jij lekker vindt, draaien we eigenlijk op de radio. En als je bij jezelf denkt, nou, ik heb wel iets leuks wat ik graag zou willen horen op de radio, kom maar door dan. Radio.bnt.nl, daar komt het allemaal voorbij. 24/7. Heerlijk. Heerlijk, heerlijk. Ik weet niet wat je gaat eten vanavond. Bij ons wordt het bami. Bami met saté en ei. Oh, het is 32 graden, dus dat zal lekker smaken, denk ik. Niet waar?

to be with you. Zo heet hij, Hootie and the Blowfish op Radio BNT. Als je gaat kijken vanavond naar de zonsverduistering, dan veel plezier. Nogmaals, denk aan die veilige, goedgekeurde eclipsbril. Kan niet vaak genoeg zeggen, vrienden. Veel plezier met de muziek van BNT. Morgenochtend Erik Kreutzer, die wekt je in de ochtendshow om een uurtje of 7. En ik spreek je morgen om 4 uur voor een nieuwe middagshow. Obsession L'Aventura is de laatste.

0: Komt-ie.
1: De zomer is aan.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: /snelpakkers. Anders grijp je mis. Pakken. Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: De Rijn in Duitsland heeft bij Kaup een recordlage waterstand bereikt. De bevaarbare waterdiepte is nog maar 11 centimeter, waardoor veel vrachtschepen er niet meer kunnen varen. Sommige schepen vervoeren nog maar 20% van hun normale lading. Duitsland zet daarom extra goederentreinen in om de transportproblemen op te vangen. Het vliegverkeer op Catania op Sicilië ligt tot zeker morgenmiddag 4 uur stil door een uitbarsting van de vulkaan Etna. Meer dan 700 vluchten hebben hinder ondervonden, waarvan er ongeveer 400 zijn geannuleerd. Andere vluchten zijn omgeleid naar luchthavens elders op het eiland. Een 32-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer rechtbanken en kantoren van het Openbaar Ministerie stonden kwetsende teksten. Volgens de politie was de man eerst in Utrecht en daarna in Rotterdam. Waarom de man tot zijn acties kwam, is nog niet bekend. Quanta Capital, een Ierse investeringsmaatschappij met ongeveer 2 miljard euro aan bezittingen, overweegt een bod op het failliete Accel. Het bedrijf achter onder andere Batavus en Sparta fietsen. Topman Mel Sutcliffe, voormalig wielrenner voor het Ierse nationale team, verkocht zijn fietsbedrijf in 2016 aan Accel. Concrete details over bijvoorbeeld een overnamebedrag ontbreken nog. Het weer. Het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag. Dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: BNT.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey, René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Dit is Radio BNT.
2: But I'd been forgotten, I'd been married long time.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Rijn in Duitsland heeft op dit moment een bevaarbare waterdiepte van slechts 11 centimeter, waardoor vrachtschepen er niet meer kunnen varen. Er worden extra goederentreinen ingezet als alternatief. Het vliegverkeer van Catania op Sicilië ligt tot zeker morgenmiddag 4 uur stil door een uitbarsting van de vulkaan Etna. Een 32-jarige Rotterdammer is vandaag opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht. En Quanta Capital, een Ierse investeringsmaatschappij, overweegt een bod op het failliete Accel, het bedrijf achter onder andere Batavus en Sparta fietsen. Het weer, het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag, dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
4: Het kabinet gaat volgende week met verschillende oppositiepartijen praten over de begroting voor volgend jaar. Premier Jette spreekt onder meer met Ja 21, SGP, ChristenUnie, Pro en 50+. Een week later volgt Volt. Het minderheidskabinet heeft geen meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer en is daarom afhankelijk van steun uit de oppositie. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen 2 invalkrachten in de jeugdzorg. Ze worden verdacht van verkrachting van 2 meisjes van 14 en 15 jaar bij E-Hub in Alphen aan de Rijn. 1 verdachte heeft bekend, de ander ontkent. De rechtbank doet op 26 augustus uitspraak. De Rijn in Duitsland heeft bij Kaup een recordlage waterstand bereikt. De bevaarbare waterdiepte is nog maar 11 centimeter... waardoor veel vrachtschepen er niet meer kunnen varen. Sommige schepen vervoeren nog maar 20% van hun normale lading. Duitsland zet daarom extra goederentreinen in om de transportproblemen op te vangen. Een 32-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer rechtbanken en kantoren van het Openbaar Ministerie stonden kwetsende teksten. Volgens de politie was de man eerst in Utrecht en daarna in Rotterdam. Waarom de man tot zijn acties kwam, is nog niet bekend. Het weer. Het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag, dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT. De avond van Radio.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het kabinet gaat volgende week met verschillende oppositiepartijen praten over de begroting voor volgend jaar. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen 2 invalkrachten in de jeugdzorg. Ze worden verdacht van verkrachting van 2 meisjes van 14 en 15 jaar. De Rijn in Duitsland heeft op dit moment een bevaarbare waterdiepte van slechts 11 centimeter, waardoor vrachtschepen er niet meer kunnen varen. En een 32-jarige Rotterdammer is vandaag opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht. Het weer. Het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag, dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Twee mediaorganisaties hebben president Donald Trump aangeklaagd omdat zijn bedrijf Trump Media & Technology betalende klanten snellere toegang wil geven tot zijn berichten op Truth Social. Dat kan belangrijk zijn omdat sommige daarvan de financiële markten beïnvloeden. De nieuwsorganisaties omschrijven deze plannen als corrupt en onwettelijk en hebben daarom juridische stappen ondernomen. Bij pretpark Plopsaland in België is vanmiddag een oude bom ontploft. Het explosief kwam vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de oever van een rivier. Twee bezoekers en een personeelslid raakten licht gewond. De omgeving werd afgesloten en de explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er nog andere explosieven liggen. Het kabinet gaat volgende week met verschillende oppositiepartijen praten over de begroting voor volgend jaar. Premier Jette spreekt onder meer met JA21, SGP, ChristenUnie, Pro en 50+. Een week later volgt Volt. Het minderheidskabinet heeft geen meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer en is daarom afhankelijk van steun uit de oppositie. De Rijn in Duitsland heeft bij Kaup een recordlage waterstand bereikt. De bevaarbare waterdiepte is nog maar 11 centimeter, waardoor veel vrachtschepen er niet meer kunnen varen. Sommige schepen vervoeren nog maar 20% van hun normale lading. Duitsland zet daarom extra goederentreinen in om de transportproblemen op te vangen. Het weer, het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag, dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio.

0: Comité.
1: De zomer is aan.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: De zonsverduistering in Nederland is weer achter de rug. Het werd geleidelijk aan minder donker in het land. Om 7:15 begon de maan voor de zon te schuiven, met het hoogtepunt om 7:50 onder goede weersomstandigheden. In Spanje kwam de volledige verduistering om 8:45... en die duurde minder dan 2 minuten. Olie uit de gestrande tanker Caroline Bezengi voor Oman heeft het vasteland bereikt en stranden vervuild. Een kuststrook van 40 kilometer is geraakt. De olieverk beslaat bijna 400 vierkante kilometer. Het schip vervoert 1 miljoen vaten ruwe olie en behoort tot de Russische schaduwvloot. In Maastricht steeg de temperatuur vandaag naar 31,5 graden, waarmee Nederland voor de 31ste keer dit jaar een tropische dag beleefde. Daarmee is het record uit 1947 verbroken. Toen waren dat er 30. Het neerslagtekort bereikte 297 mm, het hoogste sinds 1901. Alleen 1976 was droger. Vanaf morgen geldt het nationale hitteplan. En twee mediaorganisaties hebben president Donald Trump aangeklaagd omdat zijn bedrijf Trump Media Technology betalende klanten snellere toegang wil geven tot zijn berichten op Truth Social. De nieuwsorganisaties omschrijven deze plannen als buitengewoon corrupt en onwettelijk en hebben juridische stappen ondernomen. En dan tot slot het weer. Vanavond is het nog lang warm buiten. Rond zonsondergang was het nog zo'n 19 tot lokaal 25 graden. Later koelt het af bij weinig wind naar 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De avond van Radio.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
3: De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. De zonsverduistering in Nederland is weer achter de rug. Het werd geleidelijk aan minder donker in het land. Om 7:15 begon de maan voor de zon te schuiven, met het hoogtepunt om 7:50 onder goede weersomstandigheden. In Spanje kwam de volledige verduistering om 8:45 en die duurde minder dan 2 minuten. Olie uit de gestrande tanker Caroline Bezengi voor Oman heeft het vasteland bereikt en stranden vervuild. Een kuststrook van 40 kilometer is geraakt. De olieverk beslaat bijna 400 vierkante kilometer. Het schip vervoert 1 miljoen vaten ruwe olie en behoort tot de Russische schaduwvloot. In Maastricht steeg de temperatuur vandaag naar 31,5 graden, waarmee Nederland voor de 31ste keer dit jaar een tropische dag beleefde. Daarmee is het record uit 1947 verbroken. Toen waren dat er 30. En dan tot slot het weer. Vanavond is het nog lang warm buiten. Rond zonsondergang was het nog zo'n 19 tot lokaal 25 graden. Later koelt het af bij weinig wind naar 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de soestwetering en de zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Olie uit de gestrande tanker Caroline Bezengi voor Oman heeft het vasteland bereikt en stranden vervuild. Een kuststrook van 40 kilometer is geraakt. De olieverk beslaat bijna 400 vierkante kilometer. Het schip vervoert 1 miljoen vaten ruwe olie en behoort tot de Russische schaduwvloot. En dan tot slot het weer. Vanavond is het nog lang warm buiten. Rond zonsondergang was het nog zo'n 19 tot lokaal 25 graden. Later koelt het af bij weinig wind naar 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

meegaan, met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met live blogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de soestwetering en de zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met live blogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999. En een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet.